50 Childs over again. Fast 16 uur. Een kleine ronde werbung en dan mag ik een tweede stunde hier voor euch. Dutch Department, Techno BZFM. Wenn ihr nog een grüße oder wünsche habt, meldet euch. En we hören uns gleich.